de officiële WM-song van Jokiron de Barneboy. Actueel nummer 1 van land. Kermis buiten stond heute Abend wieder. Am 9 Wensten heisst Portugal.